0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit is James Blunt 1973. Dit is nou 5 minute voor 6. Goeiemôre, jy net ingeskakel het met Alfani Skooman, wat beteken dit is die Sunrise Shake-up Show. En ongelukkig moet ek nou ook tyd sê om tot ziens te sê, want wil nou gaan oorvat en Rochelle vanaf 6 uur belegger is ingeskakel. Wat die verkeer aan betref, moet ek sê, ons is baie verbaas, niks probleme op hierdie stadium nie, net so bietjie stadige beweging en verkeer net voor en na die R300 op die N2 en ook daar richting vanaf Somers het Wees na Kaapstadse kant toe, Settlers Way so bietjie stilstaan en bewegende verkeer, maar andersins moet ek sê, niks probleme nie, net die Chapman Speak wat toe is as gevolg van die weer, so bly gerus ingeskakel vir nog en nie wat dit op betref. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met Postduif, laat val die water, tot ziens.
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: stilstaande voertuig op die N1 ingaande net na die afrit van Mike Pienaar Boulevard. Dan is daar ook nog een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande net na die afrit na Mewway. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande net na die afrit van Jip de Jager. Alle bane is wel oop. As jy ook moontlik weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.